0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meelites,
2: haar mitte scholiocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chachen duches, de ihischkeliocht, de quischchali,
2: ijanta mische, kima kerstele,
1: agus mische, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moe met fin de credive, agus nischkelte, et haar grilo or venulochte, margoel.
1: Fill er de ruches, a hochtechlo, gach derdi on shore, Radio Rira, no eis sheer, er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion.